Kaas, kemaan of nie. Ek hakel na. Kamlin maar nie na nasha? Is die. Waar ek voor is.